clair. Ik sliep in Amsterdam clair. Is God mijn man van ons leer? Alles wie ons kan niet vragen. Wie kan niet uitgebouwd ver. Ik sliep in Amsterdam clair. Is God mijn trouwste man leer? Alles wie ons kan niet vragen. Fräulein, hoe is je wie clair? Ik sliep in Amsterdam clair.